0: Han en förstukan sig en dat land Ararat. En sin sen Azar Hadon vart kännig Noam. Jesaja, kapitel 38. Dan vart Hiskia emol krank, en dat leid os van hij stoven wud. Dan käm de profet Jesaja, Amos sin sen, Noam en sed. Det is wat de haar zegt. Mag die op alles reid. Du wasch nicht leven, du wasch stoven. Dan dreid Hiskia zich no de wand en bij dem haren an en sed. Haar, du weidst doch, dat ik met mijn ganse trot truje was zie ver die, en wo ik dat gedonen heb wat die gefällt. En Hiskia hiel Zaya. Dan kreeg Jesaja een woord van haren en dat zeed. Go nu Hiskia en Zayam, dit is wat de haar, dien stamvoder David zijn God, zegt. Ik heb dien gebed geheerd en dien tronen gezeinen. Harch, ik wou die nog 15 jaar meer leven loten. Ik wou die in deze stad uit de Masirischen kennig zijn macht raden, en ik wou deze stad bewaren. En dit is dat teken, wat u van haren kriegt, dat u dat zo waren wordt als de haar gezegd heeft. De haar zegt, kijk je mal, ik wou den schoten aan Ahas zijn zonnenklok loten 10 streken terugonen, wonen die alweer verwaarts gegonen. En de zon ging 10 streken terug aan de zonnenklok. En Hiskia, de kennig van Juda schrijft dit leid, nodem dat hij weer krank gewast en waar hij gezond geworden weer. En mijn baaste jaren weer mij met eenmaal zo, als wanneer ik sterven word en niet mijn leven word uitleven kennen. Mij wordt angst, ik word niet waarder dem haren zijn en de wereld van die wat leven, en ik word in deze wereld niet meer menschen zijn. Dat huisje en woont ik leef, wordt van mij genomen, zoals een hoort zijn zelt van zijn steed, oder een wever zijn zeich van zijn gestaal, wanneer hij den droot afschnitt. Dag en nacht stond mijn eng ver mij, wat am morgen bid ik om help, aber hij bracht mij alle knokkers aus zijn leef. Dag en nacht steht mijn eng ver mij. Mijn stem piepert als een schwalmtje, ik steend als een duif, mijn ogen schielden naar boven, haar, help mij in mijn elend. Wat kan ik nog te hem zeggen? Hij heeft gered en heeft dit gedonen. Ik leef al mijn jaren in Deimout, wils mijn leven zo op spel gezet wordt. Haar, zo je hier dat met de menschen, en ik ving mijn leven aan dat wat u deest. Mijn gezondheid komt van die, laat mij nog langer leven. Dat is mij doch te gouden gewaast, dat ik zo heb lieden moest. En dine lijf hast u mijn leven uit dat loch geraad, wo ik word verdarven zennen. Du hast dat, wat ik verschuldigd heb, alle hinge die wache schmeten. De verstorvene prijzen die nich, en ehren die nich met ihre leider, die begroofd zend, luren nich meier, dat die worst wiesen wo truhartig du best. Dat zend die wat leven, wat die loven, zo as ik die van dorg dau. Ein vader zacht zien kind, wo truhartig du best. De haar haft mij geraad, en door wij een prijs ik aan, zolang als wij leven, waar wij instrumenten spelen, om die im tempel te loven. En Jesaja had eier gezegd, brengt een klooster van vieren en leicht tot op Hiskia zijn schwer, zodat hij gezond worden wordt. En Hiskia zei te Jesaja, wat van teken wordt door zennen, dat de haar mij gezond maakt, en dat ik waarde en dem haren zijn huis won opgoen. Jesaja, kapitel 39. Dan kwam dat zo ram, dat de kennig van Babel, Merodach, Baladan zien zijn, dat hier dat Hiskia weer krank gewaast, en wie waren gezond geworden. En hij schickt wat mana Noam met een brief en een geschenk. Hiskia freut zich, dat hij gekomen waren, en weiß aan wat hij verschatzen had. Zelva, gold, kriderie en fijne eilj, en dat huis met dat soldatengereidschaft, en wat hij zes nog wertvollet had. Door wie nuscht an Hiskia seine Wohnung oder an dort Land, wat Hiskia de Mana nicht weiß. Dann käm Jesaja, de Prophet, nur dem kennig Hiskia en seht. Wat seeren desse Mana, en van wo kämen die? Hiskia seht, die sind von ein Land, dort weit auf es, von Babel. En Jesaja frug, wat haben die an den Hüs geseinen? En Hiskia seht, die haben alles geseinen, wat an mein Hüs es. Ich hab kein Schatz, den ich an nicht gewesen hab. Dan zegt Jesaja tot Hiskia, horche mol wat de haar, de alles regiert, zegt. Kijk je mol, de tijd wordt komen, wo alles, wat u in dien huis hast, en wat dine voders bad vandoor hebben topgesammeld, no Babel genomen wordt worden. Door wat nuscht hier blieven. Dit zegt de haar, en van dine ene zeens, die wat dine kinder zend, worden einge in den palast van dem kennig an Babel geschnedene deiner zennen. En Hiskia zegt tot Jesaja, wat de haar zegt, is goud. Hij freut zich, dat het aan zijn tijd wordt vredelijk zijn.
1: Jesaja,
0: Kapitel 4.